0: Vanaf 1 januari 2028 telt het Brusselse gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezone vandaag naar een 60-tal politiezone. Dus we hebben begonnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: En een mogelijk besmette partij babymelk van Danone, die eerder uit voorzorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen, omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van 2 baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daar op het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. Een mogelijk besmette partij babymelk van Danone, die eerder uit voorzorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van 2 baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone, nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben beginnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of enfin, provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de kopchef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: En in Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de voorbije avond brand uitgebroken in een landbouwbedrijf. Buurtbewoners moesten uit voorzorg binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Volgens het stadsbestuur zou er bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De dieren van het landbouwbedrijf konden allemaal geëvacueerd worden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Matijn. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjerniv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond of gisteravond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in, 4 relschoppers werden opgepakt. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone, nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben begonnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: En dan nog het weer. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend. Eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: God's sakes, turn around.
1: Radio Bene.
2: De beste evergreens en veel artiesten.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In China heeft president Xi de Amerikaanse president Trump ontvangen met een ceremonie op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking. Trump kwam gisteren aan in China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Het Israëlische leger heeft in Libanon in bijna 1 maand tijd al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Het gaat om huizen die geraakt zijn bij luchtaanvallen, maar vooral ook om gebouwen in het zuiden van Libanon dat Israël bezet houdt. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar desondanks worden daar toch elke dag huizen opgeblazen om, net zoals in Gaza, een zogenoemde militaire bufferzone te creëren. Sinds de Israëlische aanvallen op Libanon in maart zijn al bijna 3000 mensen gedood, 9000 anderen raakten bij het geweld gewond. Het Israëlische leger beweert dat het steeds gerichte aanvallen uitvoert tegen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjerniv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven liever. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brusselse gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gediend met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: En dan nog het weer. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien. Later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 6 uur. Goedemorgen, 14 Nieuws met Gert van Boksel. De Kamer heeft gisteravond de fusie goedgekeurd van de Brusselse politiezones. Vanaf 1 januari 2028 zal er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone zijn. Nu zijn er dat 6. Ook de oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quintin zal de fusie niet alle problemen in Brussel oplossen, maar is ze wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
1: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafieken goed te kunnen voeren.
0: Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking heeft de Chinese president Xi zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump ontvangen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezocht. En Thomas de Grave, hoe is die ontvangst verlopen?
2: Wel, de start van dit bezoek leek alvast helemaal volgens het boekje te verlopen, met een indrukwekkende ontvangst daarvoor de grote volkszaal in Peking. Daarna een kort gesprekje binnen tussen de twee leiders. Xi, die zei dat dit een nieuw hoofdstuk zou kunnen worden in de relatie tussen China en de VS. Donald Trump die dan zei dat hij heel erg onder de indruk was van de ontvangst, dat hij altijd al een goede relatie heeft gehad met Xi. Hij noemde hem ook een grote leider en dat de relatie tussen de VS en China beter zal worden dan ooit.
0: Ja, en daarna gingen de camera's uit en de deuren dicht. Waarover hebben ze het achter gesloten deuren?
2: Wel ja, nu deze ceremoniële onderdelen even voorbij zijn, kunnen de gesprekken echt starten en daarin zal de handel tussen de twee landen wellicht centraal staan en alles wat ermee gepaard gaat. Dus ook het openstellen van de markten, tarieven, maar ook de uitdaging rond AI, toegang tot zeldzame aardmetalen voor technologie, ook belangrijk voor defensie onder andere. En daarover gesproken, ook de oorlog in Iran zal zeker besproken worden, want China is een van de landen die veel economische pijn ondervindt door die oorlog. Ze importeren het grootste deel van hun olie uit die regio, onder andere uit Iran. Maar dat brengt hen meteen ook in een positie waarbij ze mee zouden kunnen werken aan een oplossing in dit conflict en mee zouden kunnen helpen om die straat van Hormuz opnieuw open te krijgen.
0: Dankjewel, Thomas. Het Israëlische leger heeft in Libanon de afgelopen maand al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil daar, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. En sinds maart heeft het Israëlische leger ook al bijna 3.000 mensen gedood in Libanon. Volgens Israël zijn het altijd gerichte aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het weer. Eerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
5: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Uren. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf 1 januari 2028 is er nog maar één politiezone in het Brussels gewest. Nu zijn er dat zes. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. De wet maakt het ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Dat zal vrijwillig kunnen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kenten.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben begonnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil zo snel mogelijk een gesprek met autoconstructeur BMW. Uit een panoreportage bleek dat de voorbije jaren tientallen diesel-BMW's in brand gevlogen zijn door een constructiefout en dat de terugroepactie in ons land al 8 jaar aansleept. Minister Beenders wil een duidelijke uitleg waarom dat zo lang duurt.
2: Ik wil vooral eerst weten van wat is daar nu eigenlijk allemaal gebeurd. Ik vind het vrij hallucinant dat er al 8 jaar problemen zijn en dat er nog steeds wagens rondrijden die in brand kunnen schieten. Het idee alleen al dat je misschien met een baby op de achterbank maar een paar seconden tijd hebt om een brandende wagen te verlaten, vind ik echt hallucinant. Dus ik wil echt wel weten hoe het komt dat het zo lang duurt. Want het kan toch niet zo moeilijk zijn om eigenaars van auto's te contacteren en zorgen dat die naar de garage gaan.
0: De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking stopzetten met Israëlische partners. Dat heeft rector Petra de Sutter gisteravond gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens de Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de universiteit in Gent bezetten. Sinds de oorlog in Gaza is er kritiek op samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen. Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking is het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China officieel begonnen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezoekt. Dat was toen ook Trump. De ontvangst verliep hartelijk. Trump noemde Xi een grote leider en zei dat de relatie tussen beide landen beter wordt dan ooit.
3: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: Nu volgen nog handelsgesprekken. President Xi zei dat de twee landen betere partners zijn dan rivalen. Hij waarschuwde Trump wel voor inmenging in de kwestie Taiwan. Het weer heerst nog geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag droger in het westen met meer opklaring. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE.
5: Goedemorgen en een fijne hemelvaart. Laat ons maar opstijgen met die luchtballon en landen in elk decennium op zoek naar de mooiste platen.
4: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhagen.

Baccara met Sorry I'm a Lady. En de dames tref je wel eens in de herentoiletten als de file te lang wordt bij de ladies. Van die leuke evergreen uit 77 naar twee artiesten van bij ons. Jo Valli in het gezelschap van Wendy van Anten.

Vorige week was Adamo er elke ochtend bij met zijn allereerste album. Daar kwamen zoveel toffe reacties op. Deze maand toert hij door Canada, maar op 13 juni kan je hem aan het werk zien in Gent.

0: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
1: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
4: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
9: joehoe!
8: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
13: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
14: Open op Hemelvaart.
11: Dovi-keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
15: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
16: Ja!
15: Carrefour.
17: Krevel.
18: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
17: Krevel. Leef beter.

0: Er zijn er zeker die blij zijn met het groeizame weer. Kim Wilde bijvoorbeeld. Dan hoeft ze haar planten geen water te geven. Ze bezit een gigantische tuin en geeft haar volgers veel tips. Van de juiste compost voor de planten tot het trimmen van de buxus. En over grote tuinen gesproken. Bart Herman heeft er ook een met een mooi uitzicht op Halle en omstreken. En daar schrijft hij liedjes, bijvoorbeeld dit hier, over Stef Bos.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Profil staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profil.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Een bruggeling, Ricky Gordon. En daar beleven ze vandaag een hoogdag met de heilig bloedprocessie. Tussen 1 en 4 is Peter Hermans weer op post met Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival. Hugo Sigal en Sergio blikken bij hem terug op hun deelname. En daarnaast krijg je een greep uit de allermooiste songfestivalliedjes. Gerard Joling deed mee in 88.

Edwin Hawkins, Singers en later ons vooral een happy day van maken. We gaan ervoor hier op Radio BNN met de beste evergreens en veel moois van onze artiesten. Dit is bijvoorbeeld de nieuwe single van Paul Michiels. Happy

0: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart.

0: 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na Brussel worden ook andere politiezones aangemoedigd om samen te smelten. De Gentse Universiteit gaat alle samenwerkingsprojecten met Israël stopzetten. En de Chinese president Xi waarschuwt Donald Trump om zich niet te moeien met Taiwan. Vanaf 1 januari 2028 is er in Brussel nog maar 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. En die wet maakt het ook in de rest van het land mogelijk om te fuseren. Dat zullen de politiezones vrijwillig kunnen doen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kenten.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezone vandaag naar een 60-tal politiezone. Dus we beginnen met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: Testaankoop pleit voor een Europese aanpak van terugroepacties voor auto's. Een panoreportage toonde aan dat een terugroepactie van BMW voor een constructiefout die brand kan veroorzaken al 8 jaar aansleept. Volgens Laura Klaes van Testaankoop is een centrale aanpak nodig, want autobouwers leggen nog te vaak de verantwoordelijkheid bij de consument.
2: Het is zo dat zij nooit grote publieke communicatiecampagnes zullen doen wanneer zij vaststellen dat er een probleem is met hun auto. Ja, en dus eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid bij de consument gelegd om zelf te weten, valt mijn auto onder een terugroepactie, vanzelf een afspraak te maken bij de garage. En dat is onverantwoord als je ziet wat voor gevolgen de problemen bij auto's uiteindelijk toch wel kunnen hebben.
0: De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking met Israëlische partners stopzetten. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens de Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de universiteit bezetten. Sinds de oorlog in Gaza is er kritiek op samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen. En bij Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de Raad van Bestuur omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani er volgend jaar komt optreden. Een concert van de Münchner Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd omdat Lahav Shani zich niet expliciet had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. En daarmee is een grens overschreden, zegt minister van Staat Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstappen.
3: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: Het Israëlische leger heeft in Libanon al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt er wel een staakt het vuren, maar toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil er, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. Sinds maart heeft het Israëlische leger in Libanon ook al bijna 3.000 mensen gedood. Volgens Israël zijn het altijd gerichte aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. In Loosdrecht in Nederland is protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers gisteravond opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd er nog brand gesticht en om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur onder meer extra politie ingezet. Maar toen relschoppers opnieuw met vuurwerk gooiden, zette de politie het waterkanon in. 4 mannen werden opgepakt. De Chinese president Xi hoopt dat China en de VS een onderling conflict kunnen vermijden. Maar dan mogen de Verenigde Staten zich niet moeien met de kwestie Taiwan. Dat zei Xi op de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Veerle de Vos.
4: Met een stevige handdruk verwelkomt president Xi zijn Amerikaanse collega op de trappen van het Paleis voor het Volk. Samen met honderden schoolkinderen die zwaaien met bloemetjes en vlaggen. Na het schouwen van de troepen is het tijd voor een eerste ontmoeting. President Trump prijst Xi als een groot leider.
5: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
4: Het optimisme van Trump wordt enigszins bekoeld door zijn Chinese collega, die waarschuwt voor een mogelijk conflict. Achter gesloten deuren verwijst Xi naar Taiwan, een eiland dat China dolgraag wil inlijven, iets waar de VS zich beter niet mee bemoeien. Na de eerste gesprekken is het tijd voor toerisme. Een uitstap naar de historische Tempel van de Hemel.
0: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitvoeren op verschillende plekken in Oekraïne. Het aantal slachtoffers is nog onduidelijk, zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
6: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens, ja, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen. Gisteravond laat veel geratel van luchtafweer. Ik heb inslagen gehoord, ik denk een stuk of 8. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel gisteren was het in het hele land raak. Gisteravond, gistermiddag en afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
0: Het weer, eerst nog geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. We begonnen met de fusie van de politiezones in Brussel vanaf 1 januari 2028. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd en die wet maakt ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
10: Een mooie feestdag.

Jasmin, en nog wat geluid nu uit de muziekdoos. Wie weet bewaar jij nog zo'n juwelenkistje waar geluid uit komt als je de lade opent. Alles wat bij je opkomt bij het horen van onze platen lezen we hier heel graag. Dus stuur maar door in een bericht via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

0: wil zingen.
1: Maartje van Eijgen, en ik denk wel dat ik de stemmen van haar ouders, Erik en Sanne, ook herkende in het koor. Feestdag of niet, vanmiddag tussen 12 en 1 kan je weer meegenieten van Radio BNE, U vraagt, wij draaien. Het zijn de Okra-fietsers Ramsdonk en de Hogerheidstrappers die samen de muziek kiezen. En wil je dat ook eens doen met jouw vereniging of club? Schrijf je dan in via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Yes,

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
5: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder.

Conchita Wurst. En voor vanavond staan de worstjes, chips en kazekens misschien al klaar in de koelkast voor de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Je kan die om 9 uur volgen op VRT1.

Een laagje vernis kan wonderen doen op een schilderij. Andrea Belk probeerde dat ook met de remix van haar grote hit Du hast mich tausendmal belogen. De Vlaamse versie betekende de start van de carrière van Laura Lin.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op JBC.

ONK. Het wisselvallige weer zorgt ervoor dat het gras snel groeit en je de maaibeurt uitstelt omdat het er veel te nat bij ligt. Bij Sam Goris gaat het veel verder. Hij maait het nooit.

coveren. Het is een kunst, maar hoe laat je een nieuwe versie schitteren naast het originele lied? Dat is verre van simpel, hè? Maar Bart Peters is daar wel in geslaagd op zijn album De Kat Zat Op De Krant. Van Parce Que C'est Toi, dat geweldige lied van Axel Red, maakte hij Dat Komt Door Jou.

Peters. En morgen eindigen we met een klein vonkje van het album van de week. De kat zat op de krant. Om 10 uur is Barbara Dekser voor jou met Gewoon Genieten. Ik wens je een mooie feestdag. En heel graag tot morgen vroeg. Dan wek ik je weer vanaf 6 uur hier op Radio Bene.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
3: Dovi keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis.
6: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: krijg je bij aankoop vanaf twee artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 9 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Gentse Universiteit gaat een aantal samenwerkingsprojecten met Israël stopzetten. Na Brussel worden ook andere politiezones aangemoedigd om samen te smelten. En de Chinese president Xi waarschuwt Donald Trump om zich niet te moeien met Taiwan. De Universiteit Gent wil versneld 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische partners stopzetten. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen kritiek sinds de oorlog in Gaza. Aan de UGent bezetten pro-Palestijnse actievoerders ook opnieuw een gebouw. Volgens de Sutter komt de universiteit nu gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de bezetters.
1: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken misschien wel onder de omstandigheden is genomen. Maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen de 5 laatste projecten samen aanpakken.
0: Bij Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de raad van bestuur, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani er volgend jaar komt optreden. Een concert van de Münchner Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat Lahav Shani zich niet expliciet had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. En daarmee is een grens overschreden, zegt minister van Staat Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstappen.
2: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: In Libanon heeft het Israëlische leger in al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt er een staakt het vuren, maar toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil er, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. Vanaf 1 januari 2028 is er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd en die maakt het ook in de rest van het land mogelijk dat politiezones samensmelten. Dat zal vrijwillig kunnen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kanta.
3: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben begonnen met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: Minister van Consumentenbescherming Beenders vindt dat het Europese meldsysteem voor teruggeroepen producten niet goed werkt. Dat besluit trekt hij na de Pano-uitzending, waaruit blijkt dat een terugroepactie bij BMW al 8 jaar aansleept. Volgens Beenders heeft het Europees systeem in dit dossier duidelijk gefaald.
4: Ik vind persoonlijk dat Europees systeem, Safety Gate heet dat, dat is eigenlijk een meldsysteem waar alle producten op gemeld worden waar een probleem mee is, dat dat gewoon niet goed werkt. Duitsland heeft geoordeeld dat het niet ernstig genoeg was om het te registreren op dat Europees meldsysteem. En ik denk dat dat gewoon alles zegt. En dat moet anders. Het minste risico dat er met een product is, moet op dat meldsysteem komen, zodat elke overheid en elk Europees land weet wat er aan de hand is en wat die moet doen.
0: De Chinese president Xi waarschuwt de Verenigde Staten om zich niet te moeien met Taiwan. Xi zei dat tijdens de eerste dag van het staatsbezoek van president Trump aan China. Veerle de Vos.
5: Met een stevige handdruk verwelkomt president Xi zijn Amerikaanse collega op de trappen van het Paleis voor het Volk. Samen met honderden schoolkinderen die zwaaien met bloemetjes en vlaggen. Na het schouwen van de troepen is het tijd voor een eerste ontmoeting. President Trump prijst Xi als een groot leider.
6: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
5: President Xi denkt dat de VS en China meer gelijkenissen hebben dan verschillen.
7: 我始终认为中美之间的共同利益大于分歧.
5: Maar achter gesloten deuren waarschuwt Xi de Verenigde Staten om zich niet te bemoeien met Taiwan, een eiland dat China dolgraag wil inlijven, als ze een goede relatie met China willen behouden. Na de eerste ernstige gesprekken is het tijd voor ontspanning. Een uitstap naar de historische tempel van de hemel.
0: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitvoeren op verschillende plaatsen in Oekraïne. Het aantal slachtoffers dat daarbij valt is nog onduidelijk, zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
7: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens, ja, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen. Gisteravond laat veel geratel van luchtafweer. Ik heb inslagen gehoord, ik denk een stuk of 8. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel gisteren was het in het hele land raak. Gisteravond, gistermiddag en afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
0: Het weer. Eerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag droger met meer opklaringen in het westen. Niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. We begonnen met de beslissing van de Gentse Universiteit om de laatste 5 samenwerkingsprojecten met Israël versneld en tegelijk stop te zetten. Projecten die problematisch zijn sinds de oorlog in Gaza. Meer op vrtnieuws.be.

0: Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, Marieke wel. Kom.
4: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwartleder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
3: Vandaag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En wat is het vandaag nog?
4: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
5: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Oud-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès zullen wellicht nog dit jaar de titel van minister van Staat krijgen. Dat is bevestigd aan onze redactie. Minister van Staat is een eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. In de geschiedenis van ons land zijn er meer dan 180 ministers van Staat aangeduid, maar de laatste 7 jaar kreeg niemand de titel nog. Een minister van Staat kan bijvoorbeeld een staatsbegrafenis krijgen. De Universiteit Gent wil versneld 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische partners stopzetten. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen kritiek sinds de oorlog in Gaza. Aan de UGent bezetten pro-Palestijnse actievoerders ook opnieuw een gebouw. Volgens de rector de Sutter komt de universiteit nu gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de bezetters.
1: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken misschien wel onder de omstandigheden is genomen. Maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen de 5 laatste projecten samen aanpakken.
0: Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd. Onder meer op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daar zijn zeker 1 dode en tientallen gewonden gevallen. Verschillende appartementsgebouwen werden er geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne zijn door Rusland onder vuur genomen. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. De Britse economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 0,6%. Die goede cijfers komen er net nu premier Starmer onder druk wordt gezet om op te stappen. Maar zijn ontslag zou ons regeringswerk in gevaar brengen, zegt de minister van Financiën Rachel Reeves.
2: We shouldn't put that at risk by plunging the country into chaos at a time when there is conflict in the world, but also at a time when our plan to grow the economy is starting to bear fruit.
0: Vandaag wordt verwacht dat 1 of meerdere uitdagers van Starmer hun kandidatuur zullen indienen. Het weer, eerst nog geregeld buien met kans op donder of korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Een hele fijne donderdagochtend. Ik heb er al een kopje koffie bij gepakt. Jij ook? We gaan de komende 2 uur gewoon genieten. Welkom.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.

I won't stop.

Junior Walker en de All Stars, How Sweet It Is To Be Loved By You. Wij hier bij Radio BNE vieren de hele week al 70 jaar Eurovisie Songfestival. We grasduinen in het rijke archief met tussen 1 en 4 straks enkel Songfestivalhits. Maar dit uur kiest Lisa Delbo ook al een favorietje. En straks om 11:30 kiest ook Lilian Saint-Pierre een Songfestivalhit. Nu naar de 90s met Gunter Neefs.

Chirpy, chirpy, cheep, cheep, middle of the road. En wat heeft zangeres Sally Carr zo'n typische stem? Die herken je uit de duizenden. Sally is ondertussen 80, maar in de 70s was ze echt wel hot. Ze was zeer modebewust. Ze droeg bijvoorbeeld hotpants en lange laarzen. Van Schotland naar Vlaanderen nu met Luc Steno.

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
3: Relax.
2: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Relax.
2: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

0: darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Billy Stewart, Summertime, een klassiek operastuk uit Porgy en Bess. En doorgaans wordt dit sloom en lazy gebracht, dit liedje. Niet bij Billy Stewart. Bij hem werd het voor het eerst is stevig en soulvol gebracht. En vooral die intro viel op natuurlijk. Nu wel een rustig liedje. Een rockklassieker van Kansas. Dust in the Wind.

Het kleine paradijs van Dana Winner. Straks mag ik weer met Lisa Delbo bellen voor een favoriete songfestivalplaat. Je weet, wij bouwen hier al heel de week bij Radio Bene op naar het songfestival van nu zaterdag. En dat doen we met veel, veel toffe muziek uit de geschiedenis van 70 jaar songfestival.

0: Je hoorde Veronica Unlimited met What Kind of Dance Is This? Lisa Delbo, een goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Barbara.
0: Ja, 30 jaar liefde is een kaarspel. Ja. Vieren wij maar al te graag hier op Radio Bene. Jij laat ons een hele week gewoon genieten van jouw favoriete Eurovisie Songfestival Evergreens. Ja. Trouwens, vanmiddag van 1 tot 4 blikt Peter Hermans terug op 70 jaar Eurovisie Songfestival. Met alleen maar die deelnames die voor de punten gingen. Elk jaar weer. Jij mag er elke dag ook één uit de kast halen. Wat wordt het vandaag?
1: Ja, uiteraard ga ik ook voor onze Sandra Kim met J'aime la vie.
0: Een goede keuze. Ja, ja zeer
1: zeker.
0: Goede keuze. Wat maakt van dit lied een Lisa Delbo favoriet?
1: Wel, ik herinner mij nog die voorfilmpjes. En toen we haar zo mochten leren kennen in 86. Ik was aan het poetsen thuis. Ik herinner het mij nog alsof het gisteren was. En ik heb alles laten staan en ik dacht... Wie is dat meisje?
0: Ja.
1: Zij was zo onbevangen. Ze was zo...
0: Gedreven
1: toch wel
0: ook, als je ze bezig zag.
1: En een stem. En kijk, dat is na 40 jaar eigenlijk allemaal gebleven. We kennen Sandra natuurlijk allemaal nu, ondertussen persoonlijk. Het is een van de allerliefste artiesten die ik ook ken, buiten jou, Barbara. Maar zij is... Ja, zij is zo een toffe dame.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Zo een fijn meisje. Haar stem is natuurlijk, heeft de maturiteit gekregen. Maar ze knalt als nooit voorheen. Want ik heb het gevoel dat ze nu weer terug heel erg geniet van alles wat ze doet. En het komt uiteraard door J'aime la vie. Ja, ik vind haar een van de beste winnaressen ooit. En ze was dan nog zo jong. Ze stond daar met haar pakje aan, met haar roze strikje. Ook heel onbevangen. Mm-hmm. En dat heeft het ook wel gemaakt, denk ik. Ze had zoiets van, zeg, je kunt mij hier allemaal wat. Ik zing mijn lied, ik ben hier graag en ik ga dat doen.
0: Ja.
1: En ze heeft het ook gedaan.
0: Ja, absoluut.
1: Ons allemaal en al die landen omvergeblazen. En tot op vandaag, als het lied nog maar begint, zet ik nog steeds de radio luider.
0: Ja, zeg, en mag ik ook eens een hele stoute vraag stellen aan je?
1: Doe.
0: Voor welk songfestival Evergreen nummer draai jij bijvoorbeeld je radio dicht? Zijn er zo liedjes waarvan je denkt, oh, dit vergeten we maar beter?
1: Excuseer mij. Ik denk dat het heel atypisch gaat zijn. Maar bijvoorbeeld de Habinibi, de Hanibi, de Inamana, zoiets.
0: Ja, ik ga het niet nadoen, want ik kan het ook niet uitspreken. Maar iedereen kent het, ja.
1: Ja, allee, daar heb ik eigenlijk nooit... Ik heb het nooit begrepen.
0: Ja.
1: Het spijt mij.
0: Oké, maar dat is geen probleem. We gaan nu de radio gewoon luider draaien.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan allemaal totally los op dat geweldig nummer van Sandra Kim uit 1986. J'aime la vie.

Goeie keuze, Lisa Delbo. Deze J'aime la vie van Sandra Kim uit 1986. Een jaar later, in 1987, mocht Lilian Saint-Pierre naar het Songfestival. We bellen Lilian zo meteen in een klein uurtje. Hier is Fisher Z met The

0: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
1: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
4: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

0: just to give it all to.
1: Het mooie stemgeluid van Neil Diamond, Beautiful Noise. Ik heb nu een liedje klaarstaan dat eigenlijk een hele grote hit geworden is dankzij de rapper Eminem. Hij rapte over dit lied en aangezien het voor hem een hele grote hit werd, werd het origineel ook best een hit voor deze Dido. En

1 miljoen vlinders van Pim. En oorspronkelijk was dit een hit van Clouseau, maar dus een nog grotere hit in de versie van Pim. Van de Nillies, 40 jaar terug in de tijd. Dit is Bobby V.

Mijn favorietje van Lilian Saint-Pierre. Nu op plaat, maar straks horen we Lilian natuurlijk ook live. Want om 11:30 bel ik haar heel graag. Ze kiest weer een van haar favoriete songfestivalliedjes. Slow Time nu met The Moody Blues.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Morgen vierde nieuws met Gert van Boksel. In Dendermonde, Oost-Vlaanderen, is de brand in een landbouwbedrijf nu helemaal geblust. Die brand brak gisteravond uit. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was. Buurtbewoners moesten uit voorzorg wel binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht met rookvergiftigingsverschijnselen, maar mocht vanmorgen ook alweer naar huis. Volgens het stadsbestuur is er geen asbest vrijgekomen bij de brand en de dieren van het bedrijf konden allemaal geëvacueerd worden. Het treinverkeer tussen de stations van Brussel-Zuid en Linkebeek is vanmorgen opnieuw hervat. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Het treinverkeer op de lijn naar Nijvel en Charleroi was gisteravond verstoord nadat er een boom op de bovenleiding was gevallen in het station Ukkel-Stalle. Door het incident moesten 490 treinreizigers geëvacueerd worden. Een kinderarts van een ziekenhuis in de buurt van Berlijn in Duitsland is aangeklaagd voor zware zedenfeiten. Er is sprake van zo'n 130 gevallen van verkrachting en ernstig kindermisbruik. De kinderarts zit al sinds november in de cel, maar nu pas kwam de zaak aan het licht. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in een langere periode tussen 2013 en 2025. Volgens de politie zou de man de meerderheid van de feiten gepleegd hebben tijdens de uitoefening van zijn beroep, ook in het ziekenhuis. Volgens het Witte Huis is de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi Jinping goed verlopen. De twee wereldleiders spraken in Peking 2 uur lang over economische samenwerking en over crisissen zoals de oorlog in Iran. China neemt olie af van Iran en vindt net als de VS dat de straat van Hormuz open moet blijven. Maar er blijven meningsverschillen over Taiwan bijvoorbeeld en over de handels. Tarieven. Vandaag en morgen volgen daar gesprekken over, samen met een delegatie van bedrijfsleiders. Het weer, eerst nog buien, later wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt dan weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, gewoon genieten.
1: Barbara Dex.

Spencer Davis Group, Give Me Summer Lovin'. En we flitsen je terug naar 1966, ja ja. Wie hier bij Radio BNE de specialist is in terugflitsen in de tijd, dat is onze Guy de Pree. Hij presenteert hier elke zaterdag tussen 10 en 12 de Prehistorie. En dat is een mooie mix van weetjes en hits van toen. En nu een feestliedje. Bart KL leerde Vlaanderen niet dansen, maar roeien op de dansvloer.

Welkom bij Radio Bene. Gewoon genieten. Wel, van dat vrolijke fluitje van Roger Whittaker word ik nu echt, kan ik echt wel van genieten. En van zijn heerlijke, diepe, warme stem. Je hoorde hem met New World in the Morning. Nog meer positieve vibes nu van Laura Lynn en Robbie Longo. Ze zijn onderweg naar de stad Jackson.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
5: Ah, Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
7: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
9: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
9: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.

De nieuwe single van Hugo Sigal. En straks tussen 1 en 4 babbelt Peter Hermans ook met Hugo. Want ook Hugo heeft een bijzonder Eurovisie Songfestival verhaal. Straks bel ik met Lilian Saint-Pierre. Maar eerst een toffe evergreen uit 1966.

0: Mary Hopkin, Those Were The Days. Overmorgen is er de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 39 jaar geleden deed Lilian Saint-Pierre nauwelijks een oog dicht, want al brak ze door in 1964 met We Gotta Stop en stond ze al samen op het podium met Claude François. Zo'n Eurovisie Songfestival blijft toch wel heel speciaal. Een goedemorgen, Lilian.
1: Goedemorgen, lieve Barbara.
0: Heb jij eigenlijk nog leuke anekdotes van dat Eurovisie Songfestival van in 87 toen jij deelnam? Zijn daar toen bepaalde dingen gebeurd dat je denkt, oh, dat vergeet ik nooit meer?
1: Ja, wat ik zeker nooit vergeet is, ja, ik ben de koning, onze koning toen, toen was het nog koning Boudewijn, heb ik mogen ontmoeten. Een hele fijne man, die vond dat ik een mooi

0: Mooi complimentje, en dat is ook zo.
1: Ja, absoluut, absoluut. Maar wat ik toch wel heel speciaal vond, was toen Johnny Logan won, dat jaar. En heel terecht, met Hold On. En de winnaar komt van het podium richting pers. En de pers staat daar en die willen natuurlijk allemaal Johnny Logan zijn reactie hebben. En die zeggen, nee, wacht even. Ik ga het nu maar in het Nederlands zeggen, want mijn Engels... maar wait a minute. En die kwam rechtstreeks naar mij toe.
0: Oh, wow.
1: En ja, omdat hij zei, ik wil jou eerst vooral zeggen hoe mooi dat je het gedaan hebt. Dat vond ik zo fantastisch. Vond ik zo aardig van hem. Dat ik dacht, allee, vooruit. Dan zie je de winnaar en die komt eerst mij echt vastpakken. Zo van, maar je hebt dat zo... Maar die was... Ik merkte ook aan hem, die was zo gelukkig met zijn overwinning. Ja, hij gunde het aan iedereen precies, maar natuurlijk, hij was de
0: Mr. Eurovision.
1: Ja, absoluut. Ik vond dat heel terecht.
0: Okay.
1: Maar het is toch wel een herinnering die blijft. En als ik het niet zelf vertel, krijg ik er nog even kippenvel van. Zo van, wauw.
0: Dus ja, die moet je koesteren.
1: Iemand die een mooi lied gebracht heeft, maar ook een mooi mens innerlijk. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja. Vandaag heb je voor een deelname gekozen van een artiest die in 1988 aan de reis van haar leven begon. Céline Dion. Waarom dit nummer?
1: Ah, ja, allee, ik bedoel, daar kun je toch niet buiten. Ik herinner mij bijvoorbeeld, toen zat ik samen naar de televisie te kijken met wat familie van mij rond mij. En toen ging het, in plaats van dat ze luisterden, kon hij direct te zeggen, wat heeft hij aan? En ik zwijg. En ik ging vooraan echt dicht naar de televisie toe, omdat ik toen onmiddellijk merkte van, wat een stem heeft dat kind. En ja, dat ging voor mij door merg en been. En je bent voor het timbre van Céline Dion, of je bent daar niet voor. Dat is natuurlijk een persoonlijke smaak. Maar ik hou wel van haar manier van doen. Ik weet maar trouwens dat ik naar een concert ben geweest later. Nog met mijn manzaliger, mijn Mark. En eerst wou hij niet meegaan. Hij zei, nee, ik ben niet zo voor Céline Dion. Tot hij haar zag. En toen hij het concert zei, ja, ik moet wel toegeven... Ze doet dat wel met heel veel inzet.
0: Ja.
1: Dus vooral haar inleving die zo fantastisch is.
0: Ja, want ze heeft wel heel veel meegemaakt. Ja. Je merkt dat nu ook wel als je ze bezig ziet op socials en zo. Ze is natuurlijk
1: absoluut
0: doorgebroken. Ze is echt een wereldster geworden. Maar ze verloor ook haar partner. En natuurlijk ook ziek geworden. Maar als je ziet waar dat ze nu staat, is toch wel straf en fantastisch wat ze allemaal realiseert.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Ik ben goed.
0: We gaan naar die ene dag in mei 1988 met Céline Dion. Tot morgen, Lilian.
2: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Radio Bene.
4: Barbara Dex.

Wat een bijzondere keuze van Lilian. En Céline Dion is weer helemaal hot. Ze is terug met een nieuwe single, Dansons. En ze geeft een concertreeks in Parijs. Blij dat het weer goed met haar gaat.

0: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer.
1: In 1969
0: waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: Peugeot.
6: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
10: Nee, Marieke wel. Kom.
9: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

Tommy James en de Chandelles, Crimson en Clover. En nu de artiest die met maar liefst 3 songs genoteerd stond in de Radio BNE Hollandse 40. We hebben die 2 weken geleden op de Nederlandse Koningsdag uitgezonden. Hij stond erin met Mallababa, met Het werd zomer en zelf op nummer 2 met Bangerhart. Ik heb het natuurlijk over Rob.

Mag ik zeggen dat dit Duitse muziek is? Ik denk het wel. Hè. Dave Inker en Hillary Hamilton zijn allebei Britten. Maar ze ontmoeten elkaar in München en ze wonen ook gewoon in Duitsland. Eén grote hit hadden ze, deze dus, Poetry in Motion. En nu eentje om mee te brullen in de auto of in je keuken. Hier zijn de Kings met Lola. I met

0: Voilà, dat gevoel van Christophe. En straks is er weer Radio Bene. U vraagt, wij draaien. En denk er eens over na. Misschien is dit echt iets voor jou. Je kan met jouw buren, met je vereniging, met jouw vrienden of de collega's 1 uur lang de muziek kiezen op Radio Bene. Schrijf je in op het Radio Bene-kanaal van VRT Max. En misschien horen we jou binnenkort wel hier tussen 12 en 1. Tot morgen allemaal.
1: Barbara Dex.

0: jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal uitgebrande BMW's in ons land ligt volgens branddeskundigen nog hoger dan gedacht. China wil geen Amerikaanse bemoeienis in Taiwan en we blikken vooruit op de bekerfinale in het voetbal. Er zijn de afgelopen jaren geen tientallen, maar honderden dieselauto's van het merk BMW in brand gevlogen op onze wegen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op de Pano-uitzending van gisteren. Pano ontdekte dat er de voorbije jaren tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen door een technisch probleem. BMW startte al in 2018 met terugroepacties, maar die slepen nog altijd aan. Onafhankelijk branddeskundige Erwin de Buk.
1: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een honderdtal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een twintigtal gevallen van brand, maar een tiental, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
0: Aan de Universiteit Gent zijn de pro-Palestijnse actievoerders van plan om het UFO-gebouw te blijven bezetten. Gisteravond heeft de raad van bestuur van de universiteit beslist om versneld en tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners te stappen. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen zijn sinds het conflict in Gaza het mikpunt van kritiek. Maar de actievoerders nemen dus geen genoegen met de beslissing van de universiteit. Actievoerder Julian Burnham.
2: Dit is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg. We eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
0: De Britse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,6% gegroeid. Die goede cijfers komen er net nu premier Starmer onder druk wordt gezet om op te stappen. Dat ontslag zou ons regeringswerk in gevaar brengen, zegt minister van Financiën Rachel Reeves.
3: We shouldn't put that at risk by plunging the country into chaos at a time when there is conflict in the world, but also at a time when our plan to grow the economy is starting to bear fruit.
0: Vandaag wordt verwacht dat één of meerdere uitdagers van Starmer hun kandidatuur zullen indienen. Een mogelijke kandidaat, oud-minister Angela Rayner, is net vanmorgen vrijgesproken in een zaak van belastingontduiking. De Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zijn het erover eens dat de straat van Hormuz open moet. Dat zegt het Witte Huis na de eerste ontmoeting tussen Xi en Trump in Peking. Maar volgens China heeft Xi de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan. Veerle de Vos, wat heeft de president van China precies gezegd?
4: Wel, de ontmoeting vond plaats achter gesloten deuren, maar volgens de Chinese staatsmedia was de boodschap van Xi duidelijk. Alleen als jullie zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen onze beide landen vruchtbaar blijven. Anders dreigt die te verzuren en eindigen we zelfs mogelijk met een ernstig conflict. Het is dus een duidelijke boodschap aan de Amerikanen dat het China menens is met de hereniging van Taiwan. Het Witte Huis maakt geen melding van dat gesprek, maar zegt dat beide leiders het over Korea, Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten hebben gehad. Zo willen ze allebei dat de straat van Hormuz zo snel mogelijk weer opengaat, zodat de olie weer ongehinderd geëxporteerd kan worden. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is voorlopig geen nieuws.
0: Dankjewel, Veerle. In een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 3 uur vanmiddag de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bemt blikt vooruit.
5: Een volledig Brusselse finale dus vandaag onder het Atomium. Een primeur is dat tussen de succesvolste club van de voorbije 5 jaar Union en nog altijd de meest gelauwerde Anderlecht. Zowat alle statistieken spreken het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse, met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge. Maar het verlangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
0: Het weer wisselvallig met buien, hier en daar met onweer of hagel. In het westen wordt het later droger met bredere opklaringen. Het is wel fris, hooguit 12 graden. Morgen eerst nog overwegend droog, later buien vanuit het noordwesten. Zaterdag begint zonnig, daarna opnieuw wisselend bewolkt met enkele buien. En vanaf zondag wordt het enkele graden zachter. We begonnen met het aantal BMW's dat op onze wegen is uitgebrand door een technisch defect. Dat ligt volgens branddeskundigen nog hoger dan gedacht. Pano ontdekte er tientallen. Volgens branddeskundigen zijn het er zeker honderden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
7: Een heel goede middag. Ik ben Marleen Teugels van Okra Ramzonk en de Hoge Rijtrappers. Met 20 enthousiaste leden en buren fietsen wij wekelijks tussen de 30 en 70 kilometer in de streek. Wij organiseren jaarlijks een gezellige fietstweedaagse. Deze middag zetten we onze radio iets luider, want wij kozen onze favoriete muziek in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Wij denken daarbij ook aan de mensen die de groep hebben opgericht en de mensen die er jammer genoeg niet meer bij kunnen zijn.
6: Radio BNE. De tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: bijdrage.
1: Goedemiddag, ik ben Marleen Teugels van Okra Ramsdonk en de Hoge Rijtrappers. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio BNE. Uw vraag, wij draaien.
0: Radio BNE.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
7: Laat het los, laat het gaan.
6: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Thank you.

0: Bene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Namens Okra, Fietsen, Ramzoek en de Hoge Rijtrappers dank ik jou om te luisteren naar onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Mooie dag nog.
0: Dit uur is van jou en je collega's. Of van je sportclub. Of van de WhatsApp-groep met je buren.
1: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
0: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Het is zo geregeld.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: uur een heel goedemiddag. 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn geen tientallen, maar honderden BMW-dieselauto's in ons land uitgebrand. En we blikken vooruit op de bekerfinale in het voetbal. Er zijn de voorbije jaren geen tientallen, maar honderden dieselauto's van BMW in brand gevlogen op onze wegen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op het onderzoek van Pano. Onze onderzoeksredactie ontdekte dat er de voorbije jaren tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen. Dat door een technisch probleem. BMW startte al in 2018 met terugroepacties, maar die zijn nog altijd niet voorbij. En dat is dus niet zonder gevaar, zegt onafhankelijk branddeskundige Erwin De Buk.
1: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een honderdtal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een twintigtal gevallen van brand, maar een tiental, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
0: Aan de Universiteit Gent zijn de pro-Palestijnse actievoerders van plan om een universiteitsgebouw daar te blijven bezetten. Gisteravond heeft de raad van bestuur van de UGent beslist om versneld en tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners te stappen. Een belangrijke eis van de actievoerders door de oorlog in Gaza. Maar volgens de actievoerders is dat niet voldoende, zegt Julian Burnham.
2: Dit is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg, we eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
0: Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld wordt aangevallen. Dat zegt de organisatie ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur omdat ze tekort zouden schieten bij de controles van langdurig zieken, zegt algemeen voorzitter Julie Hendricks de Vos.
3: Nu, heel recentelijk, de aanvallen op de mutualiteiten, ja, die zien we toch wel met ledenogen aan. Want er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land. Dat maakt ons ook ongerust. Maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
0: De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi willen allebei dat de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten opnieuw opengaat en dat voor alle scheepvaartverkeer. Trump is in China voor een 2-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer in 10 jaar dat een Amerikaanse president dat doet. Xi heeft de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan. China beschouwt Taiwan als onderdeel van hun grondgebied. Amerika heeft Taiwan altijd gesteund in hun onafhankelijkheid. Vera de Vos, wat heeft de Chinese president nu juist gezegd?
4: Wel, volgens de Chinese staatsmedia was de boodschap van Xi duidelijk. Alleen als jullie zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen onze landen vruchtbaar blijven. Anders dreigt die te verzuren en eindigen we mogelijk met een ernstig conflict. Het is iets wat ook de Chinese ambassadeur in ons land, Fei Shengqiao, vanochtend herhaalde.
5: Taiwan issue has always been a most important issue for China and the Chinese government. And we have been putting forward this message. Not only to our American friends, but also to our European friends and our friends from all over the world.
4: Ja, dus een duidelijke boodschap aan de Amerikanen en de rest van de wereld dat het China menens is met de hereniging van Taiwan. Beide leiders in Peking hebben ook benadrukt dat de straat van Hormuz zo snel mogelijk weer open moet, zodat de olie ongehinderd geëxporteerd kan worden. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is voorlopig geen nieuws.
0: Dankjewel, Veerle. En in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 3 uur de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bemt, die blikt vooruit.
6: Een volledig Brusselse finale dus vandaag onder het Atomium. Een primeur is dat tussen de succesvolste club van de voorbije 5 jaar Union en nog altijd de meest gelauwerde Anderlecht. Zowat alle statistieken spreken in het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge, maar het verlangt vervangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
7: Ja, en veel fans die willen het live meemaken. De sfeer zit er al goed in bij deze supporters.
8: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
9: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat even. Ja.
10: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
11: Supporter van Anderlecht. Het is regenweer, dus sowieso een jas. De paarse jas van Anderlecht aan.
12: Ik kom nu al derde keer na elkaar naar de bekerfinale als underdog. Hopelijk is het nu de goede keer.
13: Voorlopig zit de sfeer goed. Ik denk dat het Sevens nog veel meer gaat losbarsten, sowieso.
7: We krijgen ook deze namiddag nog regelmatig een felle bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij hooguit 12 graden. In het westen wordt het geleidelijk aan wel wat droger. Morgen start nog droog, daarna opnieuw van die buien. Dit nieuws begon met BMW-dieselauto's. Geen tientallen, zoals Pano gisteren ontdekte, maar honderden BMW-dieselauto's zijn door een technisch defect op onze wegen al uitgebrand. Meer over die problemen lees je ook in de app van 14 Nieuws.

0: Jij 12 points. 12 points go to Radio Bene. Zeker deze week tussen 1 en 4.
1: Radio Bene, 70 jaar. Eurovisie Songfestival.
2: Peter Hermans.
3: De tijd van je leven.
0: Wat een middag. Het Eurovisie Songfestival blijft een pretpark voor de liefhebber van muziek en een beetje kitsch en van poëzie.
4: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Teddy Scholte won niet zomaar een beetje. Ze won het Eurovisie Songfestival helemaal in 1959... in een paleis op de Croisette aan de Côte d'Azur in Cannes. Johnny Logan was een kleine 30 jaar later al dik tevreden... met een paleis op de Heijsel bij ons in Brussel. Daar won hij voor de tweede keer. Don't close your heart.

It's me, Leclerc. Fernand Urbain, Dominique Leclerc. Als sexy vond de RTB dit niet klinken toen ze hem in 1962 naar Eurovisie stuurde. Dus het werd gewoon Fut Leclerc. 1962 was ook het jaar dat de EBU waarschijnlijk vergeten was de elektriciteitsrekening te betalen. Tijdens de show viel het licht regelmatig uit. Zo werd de Nederlandse inzending zo goed als helemaal in het donker uitgezonden. De show werd zelfs even stilgelegd tot de elektricien er was om een en ander te fixen.

0: luchten, maar deden het toch maar. Op het festival in 1974, ABBA won toen met Zicht op Zee en veel volk in Brighton. Onze twee Nederlandse vrienden, Maarten McNeil, werden derde. En tot op vandaag komen ze regelmatig uit de Evergreen-kast van Radio Bene. En dat is maar goed ook.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% korting voor W+-leden.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: Baby, baby. Daar stonden ze dan, Nicole en Hugo. Met ja, de fantastische outfit. Dat was wel revolutionair voor die tijd. Goedemiddag, Hugo.
1: Goedemiddag, Peter. En hetgeen wat je zegt was inderdaad zo. We vielen wel zeker en pas op met die iconische paarse pakjes. Iedereen verschoot, want het was in de tijd dat dat de mode, de zanger kwam in een gewone zwarte smoking. En de dames in een prachtig avondkleedje. Maar wij kwamen daar ineens met olifantenpijpen, met

0: En we moesten elke keer als wij binnenkwamen in de zaal, dan moesten we helemaal gefouilleerd worden en zo. En het straffe was, het Songfestival was gedaan. En ineens waren die mensen allemaal weg. En dan mocht het eigenlijk ontploffen. Dus dat vond ik een beetje niet kunnen, maar feit wat.
1: Ja, Nicole, ja, als ze dit zou horen, ergens heel ver van hier. Wat denk je dan waar zij aan zou denken als ze terugblikt naar die week op dat Songfestival?
0: Ik denk dat ze zou zeggen, schatje, we zijn laat, maar we hebben het toch goed gedaan. En ja, ik ben fier op hetgeen wat we gedaan hebben. En dat is ook zo, we waren fier op hetgeen wat... Oké, het was misschien niet het allerbeste nummer, dat weet ik misschien niet, maar ik geloof er nog altijd in. Het is en blijft een sterk nummer en Nicole geloofde daar ook in. En ze zou in ieder geval fier geweest zijn op hetgeen wat we gedaan hebben. Okay. Sowieso.
1: Ja, ja, we draaien het nog altijd op Radio BNE, dus dat betekent wel dat het een evergreen geworden is. Een echte Vlaamse evergreen, Baby Baby van Nicole en Hugo. Dat jaar won Tutu Reconnaitra van het gastland Luxemburg, waar het allemaal doorging. Maar jullie favoriete festivalnummer, dat komt ook uit dat jaar, hè? Welk is dit?
0: Inderdaad, dat was namelijk de tweede plaats van Mocedades, Restum. Ik vind dat nog altijd een fantastisch nummer. Ik ben een hele grote fan van ABBA, maar Restum is echt wel het nummer dat er helemaal uitsprong in dat jaar, vond ik. En weet je wat? We hebben met onze kostuumetjes eigenlijk de aanzet gegeven voor de rest van het Songfestival. Want het jaar erop kwam ABBA ook met straf.
1: Dat is waar.
0: En dat is wel waar, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Dus we zijn een beetje toch, ondanks onze laatste plaats, hebben we toch iets veroorzaakt. Maar terugkomende op Mocedades, dat was zo'n fantastische groep. En ik heb die mensen jaren later, als we 50 jaar gevierd hebben met het Songfestival, hebben we daar nog een paar mensen van tegengekomen. Mm-hmm. En dat was een hele fijne ervaring.
1: Ja, was het toen ook, was het ook zo'n grote familie toen, de artiesten onder elkaar, in 73?
0: Nee, dat moet ik eerlijk zeggen, nee. Eigenlijk niet. Er werd heel veel afstand gehouden. Iedereen werd zo'n beetje omringd door hun eigen mensen. En er was heel weinig contact. Want Cliff Richard stond daar ook in het Songfestival toen. Ja. En de contacten waren niet zoals... Ik kan het nu niet voorstellen. Hè. Maar ik geloof niet dat het dat zo fijn was toen.
1: Oké. Okay. Ik weet wat we gaan doen, beste Hugo. We gaan Mocedades nog een keer draaien met de rest toe.
0: Heel fijn, heel fijn.
1: En fijn dat ik je even mocht opbellen. Ga je goed?
0: Ja, bedankt. Groetjes aan iedereen. Dag.
2: Radio BNX, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Peter Hermans.

1973 is het jaar dat alle deelnemers van het Eurovisie Songfestival een tank waarschijnlijk hebben volgegooid, want het werd georganiseerd in Luxemburg. Mathieu Dades werd tweede, Nicole en Hugo stonden erbij en keken ernaar. Heel wat jonger, de Vlaamse inzending van 5 jaar geleden. Hoover Funnig stond helemaal niet op the wrong place. Ze haalden de finale en landden uiteindelijk op een 19e plaats. Het blijft een topper. I wake up.

0: Anne en Elisabeth, enorm populair in Noorwegen. Bobby Sox liet het Eurovisie Songfestival zwingen. En ze wonnen nog ook 41 jaar geleden.
1: Peter Hermans. Radio BNN.

0: Eurovisie Songfestival Heroes van Doen. Hier komen ze opnieuw tot leven. Een hele week lang van 1 tot 4 op Radio BNU.
1: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
2: Radio BNU The Red Pack. La, la, la, la,
1: la. Op Radio BNU.
2: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
1: BNE. Luister naar Radio BNE via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
3: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
4: Vandaag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
4: En wat is het vandaag nog?
5: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
6: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja! Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja! Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
12: En hier uw linkeroor.
11: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
12: Wat blief?
11: Zie je het wel.
12: Oh, amai, dat is ampetant.
11: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
12: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
11: Wat?
12: Aan halve prijs.
11: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
12: Wat blief?
11: Bij Hans.
12: Ja, het kan anders.

Roland, Nicole en Hugo. In 1972 was gewoon toen al gek genoeg op het Eurovisie Songfestival in Edinburgh in Schotland. Monaco won het jaar daarvoor, maar de Monegasken hadden geen zaal om het te organiseren. Dus nam de grote BBC het over van het kleine belastingsparadijs aan de Côte d'Azur. Sandra en Andres gingen voor Nederland. Vicky Leandros won dat jaar met Après Toi. Winnen, dat zat er niet in voor onze Tonia. Een evergreen haalde ze er wel mee in huis. Goed gekruid en welbevonden voor Radio BNE. Net als toen in 1970.

Het leven van Jeremy Magiese loopt parallel met dat van Julio Iglesias. Profvoetballer wordt zanger en hij blonk 4 jaar geleden uit met deze schitterende Eurovisie Songfestival song. Jeremy stootte door naar de finale, daar bleven de punten uit. Hij bleef hangen op plaats 19. In 1959 deden 11 landen mee in Cannes. Onze openbare omroep stuurde een Bob naar het Eurovisie Songfestival. Bob Benny.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in het paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot 5000 euro. Elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
9: Allee.
8: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
11: Carrefour. Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
13: Open op Hemelvaart.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Over een uur begint in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Een volledig Brusselse finale dus. Veel fans willen het live meemaken en de sfeer zit er al goed in rond het stadion.
1: Op zijn Unions, gezellig. Een puntje erbij.
2: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
3: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat even. Ja.
4: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
5: Supporter van Anderlecht. Het is regenweer, dus sowieso een jas. De paarse jas van Anderlecht aan.
0: In Holsbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een straat afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen. Waarschijnlijk gaat het om een hamer. De politie probeert volop met de man te praten en de rust terug te brengen. Wie in de buurt woont, blijft best binnen zolang de actie nog loopt. Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld wordt aangevallen. Dat zegt de organisatie ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur, zegt algemeen voorzitter Julie Hendriks de Vos.
6: Er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land. Dat maakt ons ook ongerust. Maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
0: En in Brugge start over een half uur de heilige bloedprocessie. Die kan doorgaan, ook al was er vanmorgen veel regen. Het was eventjes spannend omdat de waardevolle historische kostuums van de figuranten niet tegen regen kunnen. Burgemeester Dirk de Vouw had er wel alle vertrouwen in.
7: Normaal gezien zouden alle regenvlagen moeten voorbij zijn en dus kan de processie perfect uitgaan. Uiteraard, het is iets frisser dan normaal. Dat betekent ook dat onze figuranten wellicht wat koud zullen hebben. Sommige mensen op de tribunes worden aangeraden om warme kledij aan te doen. Ik ben ervan overtuigd dat de processie volledig zal kunnen in het droge uitgaan.
0: Ja, het is ook officieel bevestigd. De processie kan uitgaan. In het westen is het inderdaad op de meeste plaatsen al droog. Op andere plaatsen is er wel nog een felle bui mogelijk bij hooguit 12 graden. Morgen start nog droog, daarna opnieuw buien. En zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio Bene.
9: 70 jaar Eurovisie Songfestival.
8: Peter Hermans.
10: De tijd van je leven.
11: Start voting now.
9: Goedemiddag.

11 points go to Charlotte Nielsen. Zij zong zichzelf voor Zweden de Eurovisie hemel in. Precies 27 jaar geleden. En je kent ons hier bij Radio BNE. Geen reis terug in de tijd is voor ons te ver. Dit stuurden we naar het Eurovisie Songfestival in 1965. 60 jaar geleden al. Lise Marke. En die hield er toch wel een bijzonder ochtendritueel op na.

Hey, fijn dat jullie dit nog eens draaien. Laat Caroline uit Oostende weten in onze chat op het Radio BNE-kanaal bij VRT Max. Nederland uit 2004 met Reunion Without You. Tweede in 1998. Over wie heb ik het? Na Dana International, Where Are You natuurlijk. Hier in de grootste green room van 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio BNE. Dit is Imani. I see you.

0: Met veel liefde en een heerlijke melodie stuurde Groot-Brittannië de New Seekers naar het Eurovisie Songfestival. Ze kwamen er terecht in een stomende finale met als resultaat een welverdiende tweede plaats na Vicky Leandros.
1: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, Marieke wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
7: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
8: Halleluja, brothers en sisters.
7: Halleluja, brother Bobby.
8: Vandaag is het weer zover.
9: Hemelvaartsdag.
7: Halleluja.
8: En wat is het vandaag nog?
9: Hemelse korting.
7: Welke hemelse korting, brother Bobby?
8: Nee tegen BTW, brother vader.
7: Halleluja, brother Bobby.
10: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
11: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
12: Amai, dat wordt vlammen.
11: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
13: Radio BNX 70 jaar Eurovisie Songfestival.

De trein naar Tozeur was meer dan zomaar een reis voor Alice en Franco Battiato, met hulp van de fluit van de grote Wolfgang Amadeus Mozart. Het resultaat was een vijfde plaats op het Eurovisie Songfestival in 1984 en een mooi zitje in onze Radio Bene Evergreen-kast. Trekken we daar nog eens 20 jaar af, dan zitten we in 1964. Dit mocht voor ons land naar Kopenhagen.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: VRT Radio BNE Live.

points van Turkije, Zwitserland, Estland, Slovenië, Nederland, Polen, Bosnië en Herzegovina. Emir Quinn kwam en won voor Ierland. Het was Ierlands vierde overwinning in 5 jaar tijd. Zo staan ze ook nu nog op een gedeelde eerste plaats met Zweden. In totaal goed voor elk 7 songfestivalwinnaars. Doe je ogen nu even dicht en denk aan een met de armen gesticulerende meisje van 21 uit Schotland in een roze minirok. En weet je, ze won nog ook in 1969. Hier is Lulu. Come, come.

Dit is nu een van mijn favorieten, laat Johan uit Ronsen weten. Op onze Radio BNN kanaal op VRT Max. Dansie Vieze, meneer en mevrouw Ingman, Grete en Jurgen. Zij wonnen het Eurovisie Songfestival in 1963. Een hele speciale editie was dat toen, met het orkest en artiesten in één studio in Londen bij de BBC. En het publiek stond in een andere te kijken en te luisteren. Aan dat publiek werd toen gevraagd om zo luid mogelijk te applaudisseren, zodat het ook te horen was bij de artiesten. Ja, het was misschien een stukje makkelijker geweest om bij het publiek een paar microfoons te installeren. Maar goed, zo ging dat 63 jaar geleden.

0: Lena Bon voor Duitsland, 16 jaar geleden. Vrijheid, blijheid, daar staat het Eurovisie Songfestival voor. Straks nog met veel liefde van Katrina en The Waves. Gigliola Cinquetti staat nog voor je klaar. En ik bel hier ook nog met de man van Sister. De man van de flikvlak, onze Sergio.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
3: Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Voor ons, Profilexperts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
6: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. So simple.

Katrina and the Waves. De nummer 1 voor Groot-Brittannië in 1997. Love, Shine a Light. De spots, en dat waren er niet overdreven veel, in 1964 stonden toen gericht op Gigliola Cinquetti, een Italiaanse superster die won met Nono Leta. Wel, die Gigliola heeft het ook 10 jaar later nog eens overgedaan met dit hier. En zie, het werd een tweede plaats. ABBA was veel te sterk. Met Waterloo waren zij de terechte winnaars.

1971, de spanningen liepen hoog op in Noord-Ierland. Dus wat doen de Britten? Ze sturen een zangeres uit Noord-Ierland naar het Eurovisie Songfestival in Dublin, in Ierland. En daar kwam dus Claudia Rogers uit de box met Jack. 3 jaar eerder, in 1968, was het ook Homeless in Spanje. Er zou een in het Catalaans gezongen nummer naar het Eurovisie Songfestival gaan, maar daar had dictator Franco het niet zo op begrepen. Dus wat doen de Spanjaarden? Ze bellen even naar Maciel, een hele bekende zangeres toen, die op tournee was in Mexico, dat ze snel het vliegtuig moest nemen om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Snel instuderen, het lied vertalen van het Catalaans naar het Spaans. En ja, Maciel won in 1968 met Veel Lalalas.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een huis in Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Het labo, de wetsdokter en ook de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. De resultaten zullen nog even op zich laten wachten. Nog in de provincie Vlaams-Brabant in Holsbeek is een straat nog altijd afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen. Waarschijnlijk gaat het om een hamer. De politie probeert volop met de man te praten. Wie in de buurt woont, blijft best binnen, zolang de actie nog loopt. In Brugge trekt de heilige bloedprocessie door de straten. Er stappen 2000 figuranten mee. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de processie toch kan doorgaan. Het is wel koud, maar dat weer houdt deze figuranten niet tegen.
1: Blote armen, blote benen, maar ja, wel, je bent een Romein. Dat doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling, dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
2: Ik heb dubbele lagen en dan nog een keer zo, ja, een broek eronder aangedaan, stiekem, dat je niet kan zien. Dus.
3: Als Bruggeling vind ik dat dan kan en moet. En de sfeer is er ook. Ik werk ook achter de schermen voordien, bij de strijkploeg. Dat motiveert dan nog des te meer.
0: En rond deze tijd wordt de aftrap gegeven van de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union in het Koning Boudewijnstadion. Peter van den Bent, zijn ze er al aan begonnen?
4: Nee, die aftrap gaat nog even op zich laten wachten. Want nu pas de tos met de aanvoerders Kozemans en Burgess. Maar vooral veel rookontwikkeling nog in het Koning Boudewijnstadion, afkomstig uit het vak met Anderlecht supporters. Dus nog even wachten tot het zicht of de zichtbaarheid optimaal is. In elk geval een primeur in het Koning Boudewijnstadion op Brussels grondgebied. Een duel tussen twee Brusselse clubs. Aan de ene kant Union, dat nog altijd aast op de dubbel. Het kan ook nog kampioen worden natuurlijk. En Anderlecht, dat eindelijk een prijs wil na de laatste titel in 2017. En drie opeenvolgende verloren bekerfinales. Opvallend bij Union, sterkhouder Van der Perre begint op de bank. Opvallend misschien bij Anderlecht, de afscheidnemende Jari Verscharen na een paar basisplaatsen is ook op de bank gezet door Tarreval. Het is wel degelijk Hazard die aan de aftrap staat. Wachten tot we er kunnen aan beginnen hier in een uitverkocht Koning Boudewijn Stadion aan de beker van België, de finale.
0: Dankjewel, Peter. In het westen is het al wat droger. Op andere plaatsen is nog een felle bui mogelijk bij hooguit 12 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio BNE.
6: 70 jaar Eurovisie Songfestival.
5: Peter Hermans.
7: De tijd van je leven.
8: Hey, goedemiddag.
7: Radio BNN.
8: 1965, herinner je het je nog? Dat meisje van 18, dat wint voor...

Pascal, goedemiddag. Tot 4 uur neem ik je hier op Radio BNE mee door 70 jaar Eurovisie Songfestivalgeschiedenis. Met winnaars en bijna niet-winnaars. Zeker is dat ze allemaal iets met ritme hebben. De een al wat meer.

Allee, proficiat Cliff Richard. Wat voor wiltuur aan gelukkige verjaardag werd is voor Cliff Richard. Congratulations. Hij haalde er zilver mee op het Eurovisie Songfestival in 1968. Ja, Spanje won met veel lalala's. Daar had ik het straks al over. Het was er dus net naast voor Sir Cliff. Ook net niet de beste. Jacques Rimaud met Lili Castel ging het van Goeiemorgen Morgen als vervangers van Nicole en Hugo in 1971. Jacques wist toen al hoe het eraan toe ging, hoor, op het Eurovisie Songfestival. 8 jaar eerder was hij er al voor Ons Land met dit hier.

0: boompje, een boompje, een straatje. Veel straatjes, weinig boompjes in Monaco. Want voor dat land mocht Severin naar het Eurovisie Songfestival. En ze won in 1971. Werd ze belastingsvrij uitbetaald? Dat laten we in het midden.
1: Kies een uur lang zelf de muziek op Radio BNE.
2: U vraagt, wij draaien.
1: Samen met je vrienden of collega's. De WhatsApp-groep met je buren, je club of vereniging.
3: De tijd van je leven.
1: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Schrijf je snel in via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
2: Na, na, na, na, na. Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
1: Tussen 12 en 1 op Radio BNE.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
6: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
7: I can help.
6: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
11: Oh my god, mama!
12: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
13: JBC! Voorwaarden op jbc.be.
14: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
15: en Brico Planet
14: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
15: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
16: Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.

0: word je toch blij van? Dat doen we deze week met plezier op Radio BNE, 70 jaar Eurovisie Songfestival. Daar horen ook deze vier bij uit Groot-Brittannië en het winnende lied uit 1976 van Brotherhood of Man. Save Your Kisses voor Jean Vallée. Hij mocht voor ons land naar het Songfestival in 1978. Een overvloed aan de 12 points bleef uit. Zijn amour is een evergreen pour toujours.
1: L'amour, ça vous met dans le cœur. Crayon.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: VRT Radio BNE Live. Eurovisie Songfestival.

0: Goedemiddag Sergio.
1: Goedemiddag Peter.
0: Ja, laten we eens even teruggaan naar dat Eurovisie Songfestival van 2002 in Tallinn in Estland. Je stond er met Sister en de Ladies. Wat zijn nu de meest zotte dingen die je die week meegemaakt hebt in Estland?
1: Ja, de zotte dingen. Denk dan bijvoorbeeld dat ze daar 1001 keer komen vragen aan u. Can you sing a little piece of your song, please? In verschillende landen. Ik ga een ander liedje zingen. Dan was dat van, ik mis je elke dag, vol ik steen of zo. Dan denk ik ze van, ik mis je elke dag een beetje meer. En dan nog een keer, wow, nice song. I think you're gonna win. Ik zei, allee, serieus. Oké, thank you very much.
0: Het was wel een heel sterk nummer, dat moet ik wel zeggen, Sergio. We draaien het nog altijd hier op Radio BNE.
1: Ik heb er ook heel veel watertjes moeten voor doorzwemmen voor dat erdoor te krijgen, die Sisters. Omdat dat bij de plaatfirma's en de echte experts, zal ik maar zeggen, die vonden niet dat dat een Eurosongfestival nummer was. Hè. Het was een rocknummer, zal ik maar zeggen. Maar als je dan ziet, een paar jaar later, dat Finland daar wel wint, hè, met Hartje Halleluja.
0: Ja.
1: Hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hadden wij dat gedaan als Vlamingskers hier die een dag aan voorstellen aan het plaatfirma, ja, die verklaarden dus op, hè.
0: Ja, maar je gaat toch niet op dezelfde lijn zetten als die gasten van Lordi, hè, met die maskers op?
1: Nee, bij mij is het een ander level, dat is veel hoger, maar ik blijf er op bescheiden bij.
0: Hij blijft bescheiden. Zeg Sergio, wat is een echt Eurovisie Songfestival nummer? Ik ga je de vraag niet stellen, maar ik ga je wel vragen van, wat is voor jou het mooiste nummer van het Eurovisie Songfestival aller tijden?
1: Ik ga een liedje pakken waar ik hele mooie herinneringen aan heb. Dat is Eurosongfestival 1989, Verenigd Koninkrijk. Die werden

0: tweede met 7 punten achter het toen nog bestaande Joegoslavië.
1: Riva was dat, ja, met Rock Me.
0: Ja, juist. En waar ik op spreek is de groep Life Report. Mm-hmm. Het nummer Why Do I Always Get It Wrong? Waarom dat nummer? Ik had nog niet lang mijn zaak geopend. Vroeger in Brazilië, dat was een café, dat was een dansgelegenheid. Ja, ik deed daar een beetje van alles, hè. One Man Show, een beetje zingen, een beetje dit, een beetje dat. En dat was zo'n nummer, allee, ik vond het ook in de eerste plaats een hele goede zanger. Hè. Dat lag ook een beetje in mijn stemtimbre. En dan heb ik daar toch heel veel gezongen gehad. In mijn zaak. En ja, daar zit ook heel veel gevoel in. Hè. Daarom dat dat nummer eigenlijk het meest bijblijft. Buiten natuurlijk wat live van Sandy, waar ik toen manager was, 2004 in Istanbul, Turkije. Maar ik zeg het, als ik dat toch een nummer moet zeggen, dan is het van Life Report, Why Do I Always Get It Wrong.
1: Oké, weet je wat, we gaan er nu naar luisteren. Sergio, ik wens je nog een hele fijne dag. En ga je kijken zaterdag naar het Songfestival?
0: Nee, Peter. Ik moet optreden op ook zo'n soort gelijkaardig circus. Dus ik kan moeilijk in twee snijden.
1: Dat is waar.
0: Jij kunt dat wel, maar kunt dat maar één keer.
1: Dat is waar. Ik zou dat niet doen. Sergio, we gaan luisteren naar jouw favoriet.
0: Bedankt, Peter.
2: Radio BNN, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Peter Hermans.

0: Live Report, Why Do I Always Get This Wrong? Voor Sergio is dit het beste uit 70 jaar Eurovisie Songfestival. 70 jaar, het is een hele tijd. Er kwamen landen bij en er vielen landen af. In 1989 bestond Joegoslavië nog. Zij stuurden Daniel Popovic, een jongeman uit Zagreb.
1: Radio Bene, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: RT Radio Bene.
1: Peter Hermans.

Dit was hem, de eerste van 7 overwinningen voor Ierland op het Eurovisie Songfestival. Dana deed het in 1970. Later zat ze nog als politica in het Europees Parlement en deed ze een gooi naar het presidentschap in Ierland. Dat laatste leverde daar helemaal geen overwinning of 12 points op. Dus als je de levensloop van Dana samenvat, all kinds of everything. Dit hier ken je nog van die andere Dana.

0: Maribel, dat is zo mooi als Dana winnaar. De liefde was groot, net zo groot als onze liefde voor al die songfestivalen Evergreens. 70 jaar is ook niet niks, nog tot en met morgen tussen 1 en 4 hier op Radio Bene.
1: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
2: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la.
1: Op Radio Bene.
2: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur.
3: Radio Bene.
1: Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen.
8: Allee.
7: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
10: Nee, Marieke wel. Kom.
12: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
13: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.

was veel lekkerder dan Gin Fizz. Bucks Fizz. 45 jaar geleden, top in Eurovisieland. Making Your Mind Up, als we dat eens doen, met een paar teardrops uit Denemarken. Of hoe een kleine zeemeermin klinken kan. Dit is Emily de Forest. The sky's

Klopper de klop. Mary Hopkins stond aan de deur, net zoals toen, op het Eurovisie Songfestival in 1970 in Amsterdam. Johnny Logan is de absolute kampioen als het op overwinningen aankomt. 3 keer als liedjeschrijver en 2 keer als zanger. En dat laatste record mag je delen met Loreen. Deze Loreen van Euphoria, de winnares uit 2012.

0: voilà, zie, dit was het voor vandaag. 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio Bene. Morgen mag ik voor de laatste keer tussen 1 en 4. En voor zometeen veel plezier bij Jean. Tot morgen.
1: Radio Bene.
2: 70 jaar Eurovisie Songfestival. Peter Hermans.
3: Radio Bene.
4: Krevel.
5: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel, leef beter.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
9: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
8: Dat is goed vastgezet, hè?
9: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
8: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
9: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
8: Ja.
10: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Beeld.
1: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een huis in Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. Het LAPO, de wetsdokter en de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. De resultaten zullen nog even op zich laten wachten. In Brugge trekt de heilige bloedprocessie door de straten. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat die religieuze optocht toch kon doorgaan. De processie lokt elk jaar enorm veel bezoekers, maar er zijn ook heel veel vrijwilligers nodig, zegt Mathieu Clarisse van de organisatie.
1: Er zijn ongeveer 2500 mensen betrokken achter de schermen, waarvan een kleine 2000 als figurant en een goede 500 mensen als medewerker achter de schermen. Dus ik denk aan de griemenmedewerkers, alle kledingmedewerkers, alle processiebegeleiders bijvoorbeeld. Al die mensen die zorgen ervoor van aan de zijlijn en vaak onzichtbaar dat alles vlot verloopt. Het zijn allemaal mensen die er moeten zijn, maar die vaak niet gezien worden. Dus vandaar dat het wel heel belangrijk is dat we ook op al die mensen kunnen rekenen.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft Wes Streeting ontslag genomen als minister van Volksgezondheid. Hij is de eerste topminister die opstapt uit de regering van premier Starmer sinds de zware verkiezingsnederlaag van de partij Labour eind vorige week. Streeting zegt dat hij geen vertrouwen meer heeft in Starmer als leider van de partij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de leider van de grootste partij automatisch ook eerste minister. Naar alle verwachting zal Streeting zich nu kandidaat stellen om Labour te gaan leiden. En in de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union zitten we halfweg. Peter van den Bemt, hoe is de eerste helft verlopen?
2: Wel, ik zou zeggen toch veel er in het voordeel van Union, dat het initiatief en het balbezit had en eigenlijk ook de enige ploeg is geweest die gevaarlijk is geweest. Afgekeurde goal liever ook van Bridges op een vrije trap van Schoofs. Maar McAllister stond buitenspel. Gevaarlijke schoten van Zeneli en van Biondic. Tweede keer echt een goede redding nodig van Kozemans. Ook een vrije trap van Schoofs die er rakelings naast stoefde. En daar heeft Anderlecht dat wel energie, strijdlust en duelkracht etaleert. Voetballend en aanvallend weinig kunnen tegenoverzetten. Een ongevaarlijk overzoevende bal van Hazard. Niet meer dan dat. Maar voorlopig alles wel nog open. Hier in een intussen zonovergoten Koning Boudewijn Stadion. Tussen Union en Anderlecht 0-0.
0: Dankjewel, Peter. Het wordt vanavond geleidelijk aan droger. Later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden. Met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.
4: Goedemiddag, komt dat zien, de Jean. En ik ben goedgezind. En dat komt goed uit, want zo heet het programma ook.
5: Radio BNE, goedgezind.
3: Jean Thomas.

De Beatles mochten dit uur starten met hun legendarische Can't Buy Me Love. En van Liverpool naar Heist on the Mountain. Hier kan dat dus, hè. Hier is Sylvie Melody en Ben.

0: Halleluja, praise the Lord, Milk and Honey. Op 27 maart kwam zijn album Tijd voor mij uit en hij maakte er bewust een klein plaatje van, omdat Klaas, de singer-songwriter en bedroom singer, op de voorgrond wilde zetten. We kennen hem natuurlijk als de frontzanger van Yevgeny, maar hier doet hij het solo, Klaas, en alles gaat over.
1: Ik lees nog eens een boek en het is subliem geschreven en dus gaat het over alles en dan gaat het over niets. En op bladzijde 16

0: ongelooflijk veel soul. George Michael en Mary J. Blige. En zometeen Carolientje van Willeke Alberti.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

De volgende dame heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat er in 1978 veel Carolientjes geboren werden. Ja, daar zorgde deze hit voor. Carolientje dus van Willeke Alberti. En we gaan zo meteen op reis Down Under naar Australië dus. Want daar komt deze geweldige band vandaan. Don't Dream It's Over, Crowded House.

David van Dijk vraagt zich af, heeft samen zijn nog zin? Stevie Wonder die schreef en speelde vaak alles zelf in echt een muzikale duizendpoot, wat natuurlijk maakt dat hij klinkt zoals hij klinkt. Stevie Wonder en You Are The Sunshine Of My Life.

Dire Straits met Money for Nothing, een song die Mark Knopfler schreef toen hij twee man hoorde praten in een elektrozaak over hoe de rocksterren geld kregen om niks te doen en met alle meisjes gingen lopen. De eerste videoclip trouwens, die werd afgespeeld op MTV. Voilà, dan weet je dat ook weer. Tijd voor de Alawinner.

0: Ja, Dana Winner zingt over het prachtige Telos. En zometeen hoor je Andy Kim.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bobby.
4: Vandaag is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En wat is het vandaag nog?
6: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bobby.
7: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

En die Kim, toch een echte popstem van de jaren 60 met Baby I Love You. Stef Bos en Bob Savenberg die vormden in 1991 een gelegenheidsduo en brachten deze song uit om meer aandacht te geven voor autistische kinderen. En tegelijkertijd werd die opbrengst van de single gedoneerd aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme. 15 weken in de top, waarvan 2 weken op nummer 1. Dit is Breek de Stilte.

Van McCoy en The Hustle. En ons Barbara Dix, die belt morgen in Gewoon Genieten dagelijks dus twee dames op. Lilian Saint-Pierre en Lisa Delbos. En dat is wel geweldig, want het is echt een Eurovisie onder ontje, zeg maar. Want ze zijn alle drie naar het Eurovisie Songfestival geweest, wat geweldig is. En ze praten dan over hun favoriete Eurovisie songs. Geweldig is dat. Zeker luisteren morgen tussen 10 en 12. La, la, la.

Michel Teelo zorgde de wereldwijd voor een virale hit nog voor het woord echt bestond. Dit eerste uur sluiten we af met Edcilia Rombly. Zij liet Nederland eind jaren 90 schitteren op het Eurovisie Songfestival met Hemel en Aarde.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
9: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
11: Dat is een kiwinner.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Vijf uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De bekerfinale voetbal tussen Union en Anderlecht is volop aan de gang. Vorig jaar waren er meer dan 750 grote voedselvergiftigingen in ons land. En we gaan naar Brugge, waar tienduizenden mensen zijn gaan kijken naar de heilig bloedprocessie. In het Koning Boudewijnstadion is de bekerfinale in het voetbal tussen Union en Anderlecht nog volop aan de gang. Een volledig Brusselse finale dus. Union heeft 2 jaar geleden de beker nog gewonnen. Vorig jaar was het Club Brugge. En Anderlecht won de laatste keer in 2017 een prijs. Dat was toen de landstitel. We zitten op dit moment in de bekerfinale in de laatste minuten van de tweede helft. En ik kijk heel eventjes. Het staat voorlopig op dit moment nog altijd 1-1 gelijk. Het is dus super spannend, maar de sfeer die zit wel goed.
1: Hey, op z'n jongens, gezellig. Een puntje erbij.
2: Ja. Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat heffen. Ja.
3: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
4: Supporter veranderen ligt.
0: Ja, Geert Heremans, je bent er komen bij staan. De tweede helft is bijna afgelopen, zie ik. Is er al een beslissing gevallen?
5: Nee, dat is nog niet het geval. We zitten in minuut 93, net begonnen aan die toegevoegde tijd. En het staat 1-1 gelijk. Dus we zijn op weg naar verlengingen. Er was niet zoveel te beleven tot een kwartier voor tijd. Kevin McAllister, een voorzet van Kalaili, knap in doel trapte. 1-0 Union, maar 5 minuten later stond het alweer gelijk. Svetkovic koopte de gelijkmaker na een vrije trap overhoeks binnen. Het is zeker geen hoogstaande finale, eerder een krampachtige bedoeling met ook veel overtredingen. Maar dus toch in de slotfase 2 goals. Nog geen beslissing, we gaan hier wellicht verlengen.
0: Dankjewel, Geert. In een huis in Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Het labo, de wetsdokter en de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. En de resultaten zullen nog even op zich laten wachten. In Holsbeek, ook in Vlaams-Brabant, is de actie van de speciale eenheden van de federale politie in een straat voorbij. Politieagenten hebben een man die uren in zijn huis zat met een wapen, waarschijnlijk een hamer, uit het huis kunnen halen vlak voor 4 uur. Niemand raakte gewond. De man is overgebracht naar het UZ Leuven om daar de nodige zorgen te krijgen. De man heeft waarschijnlijk psychische problemen. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers liggen een beetje in lijn met de voorgaande jaren, maar Helene Bonte van het FAVV wil toch waarschuwen om op te letten.
6: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
0: Israël gaat de Amerikaanse krant de New York Times voor de rechter dagen voor smaad. Dat heeft het kabinet van premier Netanyahu aangekondigd. Israël stoort zich aan een artikel uit de krant waarin de journalist schrijft over seksueel geweld tegen Palestijnen in gevangenissen. En het artikel spreekt ook van seksueel geweld door soldaten, leden van de Israëlische veiligheidsdiensten en Israëlische kolonisten. Volgens Israël gaat het om afschuwelijke leugens. En in Brugge zijn tienduizenden mensen naar de heilig bloedprocessie gaan kijken. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de optocht kon doorgaan. 2000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, muziek, dans en toneel om het lijden van Jezus Christus te herdenken. En Line Koman was er ook bij.
7: De processie vertrekt en de weergoden kijken goedgezind mee, want het blijft droog. Het weer heeft organisator Mathieu Clarisse wel stress bezorgd.
8: Het was hier soms hagel en 5 minuten later zon, om dan 3 minuten later terug buiten te hebben en zo. Dat heeft mij wel stress gegenereerd. Ik heb het graag nogal in de hand allemaal.
7: Het blijft wel fris, zeker voor de figuranten bij wie het kostuum niet meezit.
9: Blote armen, blote benen, maar ja, wel, je bent een Romein. Dus je doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling. Dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
7: Ook dit jaar zijn er nieuwe scènes te zien.
10: Goeie mond, slappeling!
7: De broedermoord van Kain op Abel bijvoorbeeld. Abel valt dood neer en dat doet hij heel vaak vandaag.
11: Een stuk of 60 keer, en dat het niet meer is. Tijdens de repetitie hebben we wel geoefend.
10: En voor de rest laat ik het een beetje op me afkomen.
7: Voor de toeschouwers is het genieten.
11: Het is uiteindelijk uniek, hè? Het is cultureel erfgoed. En zie maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
0: Het wordt vanavond geleidelijk aan droger, later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden, met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter, dan halen we opnieuw 15 graden. Dit nieuws begon met de bekerfinale voetbal in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De tweede helft zit er zo goed als op. Union en Anderlecht staan 1-1 gelijk en we zijn op weg naar verlengingen. Je volgt de wedstrijd via Sporza en ook in de app van VRT Nieuws.
12: Radio Bene.
13: Radio Bene, goed gezind.
12: Jean Thomas.

zit hier nog steeds goed bij Radio Bene, goed gezind. De mannen van VOF de Kunst die blijven maar op zoek gaan naar de volgende vraag. Waar heb ik jou nog meer?

Evelyn Champagne King kreeg haar bijnaam niet door haar sprankelende stem, maar omdat haar bijnaam Bubbles was. En voilà, Champagne was geboren. Hier is ze met haar monsterhit Shame.

0: Evelyn Champagne King en Shame. En zometeen de radio's.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

In de jaren 90 heb ik ooit het plezier en genoegen gehad om met mijn band Ship of Dreams het voorprogramma te mogen doen van de radio's. En dat was in Buggenhout, ik zal het nooit vergeten. Het was echt een topavond en daar hebben ze deze song ook gezongen. I'm into folk. Niels de Stadsbader, die is begonnen op televisie, maar groeide toch uit tot vaste waarde in de muziek. Hier is hij met zijn song uit zijn tv-programma Ik Vraag Het Aan. Maggie.

pure disco uit de jaren 70, Casey en de Sunshine Band. De volgende gast begon zijn carrière als imitator van Wiltura in de Soundmix Show. En voor hij het wist, was zijn carrière vertrokken. Van deze muziek kan je alleen maar goed gezind worden. Vind je niet? Ik vind dat wel. Luc Steno en Ik mis je elke dag.

Het zit toch in de familie. Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. Daardoor kreeg ze eigenlijk zo'n beetje de stempel van stoere tante, maar ze hebben me weten te vertellen dat ze helemaal van zichzelf niet vindt dat ze stoer is. Zo, Nancy Sinatra. Lindsay die is ondertussen ook uitgegroeid tot vaste waarde in de Vlaamse showbiz. En die brengt vandaag nog altijd die pure slagerpop van bij ons met Dag en Nacht.

0: 24 uur op 24, dag en nacht. En Lindsay en zometeen Donna Summer en Hot Stuff.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
6: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
7: Ah, Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Maar eerst de 4 uurtje, hè?
11: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
13: Dat is een kiwinner.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

1979 was dat Donna Summer. En ze werd niet voor niets de Queen of Disco genoemd. 5 jaar eerder zong Connie van den Bos met haar heel herkenbare zachte stem een roosje. Met

Eduardo Benato en Viva la Mama. En het zit er weer op voor vandaag. Morgen mag ik nog eens voor de allerlaatste keer jullie commandanten thuis. Haha, geweldig. Tot morgen, hè.

0: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja.
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja.
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Union wint de beker van België voetbal. Vorig jaar waren er meer dan 750 grote voedselvergiftigingen in ons land. En we herbeleven de heilig bloedprocessie in Brugge. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht. Peter van den Bent, mogen we spreken van een verdiende zege voor Union?
1: Jazeker, en ook een nieuwe trofee voor Union. Een nieuwe desillusie voor Anderlecht dat zijn Brusselse rivaal tot verlengingen dwong, maar toch finaal logisch verloren in een overigens vrij matige finale, waarin Union voor de rust wel de betere ploeg was en de gevaarlijkste met een afgekeulde goal van Burgess. Na de rust gebeurt er nauwelijks nog wat, tot McAllister een kwartier voor tijd 1-0 maakte. Svetkovic reageerde, maakte gelijk 1-1 en dan in de verlengingen nam Union weer het initiatief en strafte het verdedigende fouten van Anderlecht af met 2 snelle doelpunten van Fusaini en Rodriguez 3-1. De tweede beker in 3 jaar voor Union dat zondag in Brugge ook nog voor de dubbel speelt. En voor Anderlecht is het lange wachten op een nieuwe prijs nog niet voorbij.
0: Dankjewel Peter. In het wielrennen heeft Italiaan David Ballerini de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. In de laatste kilometer was er nog een grote valpartij. In het algemene klassement behoudt de Portugees Afonso Eulalio de leiding. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen in ons land. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers liggen in lijn met de voorgaande jaren, maar Helene Bonte van het FAVV wil toch waarschuwen om op te letten.
2: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft Wes Streeting ontslag genomen als minister van Volksgezondheid. Hij is de eerste topminister die opstapt uit de regering van premier Starmer sinds de zware verkiezingsnederlaag van de partij Labour eind vorige week. Streeting zegt dat hij geen vertrouwen meer heeft in Starmer als leider van de partij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de leider van de grootste partij ook automatisch eerste minister. Naar alle verwachting zal Streeting zich nu kandidaat stellen om Labour te gaan leiden. Vanuit Turkije is een nieuwe hulpvloot vertrokken naar Gaza. Actievoerders proberen met 50 schepen de Israëlische blokkade van voedsel en noodhulp naar Gaza te doorbreken. De vloot heeft vooral voedsel, maar ook medicijnen aan boord voor de Palestijnse bevolking. Het is al de 3e keer sinds het staakt het vuren dat een hulpvloot onderweg is naar Gaza. Eind vorige maand werden nog 175 actievoerders in internationale wateren opgepakt door de Israëlische zeemacht. En in Brugge zijn 10.000 mensen naar de heilig bloedprocessie gaan kijken. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de optocht toch kon doorgaan. En 2.000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, muziek, dans en toneel om het lijden van Jezus Christus te herdenken. Line Koman was er ook bij.
3: De processie vertrekt en de weergoden kijken goedgezind mee, want het blijft droog. Het weer heeft organisator Mathieu Clarisse wel stress bezorgd.
4: Het was hier soms hagel en 5 minuten later zon, om dan 3 minuten later terug buiten te hebben en zo. Dat heeft mij wel stress gegenereerd. Ik heb het graag nogal in de hand allemaal.
3: Het blijft wel fris, zeker voor de figuranten bij wie het kostuum niet meezit.
5: Blote armen, blote benen, maar ja, wel, je bent een Romein. Dus je doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling. Dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
3: Ook dit jaar zijn er nieuwe scènes te zien.
6: Goeie mond, snuffeling!
3: De broedermoord van Kain op Abel bijvoorbeeld. Abel valt dood neer en dat doet hij heel vaak vandaag.
7: Een stuk of 60 keer, en dat het niet meer is. Tijdens de repetitie hebben we wel geoefend. En voor de rest laat ik het een beetje op me afkomen.
3: Voor de toeschouwers is het genieten.
8: Het is uiteindelijk uniek, hè? Het is cultureel erfgoed. En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
0: Het wordt vanavond geleidelijk aan droger, later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden, met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag ook nog wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter, dan halen we opnieuw 15 graden. Dit nieuws begon met de Brusselse voetbalploeg Union. Union klopte Anderlecht in de bekerfinale voetbal met 3-1 in de verlengingen. Je herbeleeft die wedstrijd op Sporza en ook in de app van VRT Nieuws.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bambi.
2: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bambi?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bambi.
4: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
6: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
7: Wow, die werken echt super hard.
6: Ja, dat is de bouw, hè?
7: Maar gaan die daar zelf wonen?
6: Nee.
7: En gaan die daar ook niet werken?
6: Nee.
7: Waarom doen die dan zo hard hun best?
6: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
7: Ook als het voor iemand anders is.
6: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
8: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Embuild.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht. Peter van den Bemt spreekt van een verdiende zege.
1: Een nieuwe trofee voor Union, een nieuwe desillusie voor Anderlecht dat zijn Brusselse rivale tot verlengingen dwong, maar toch finaal logisch verloren in een overigens vrij matige finale waarin Union voor de rust wel de betere ploeg was en de gevaarlijkste met een afgekeulde goal van Burgess. Na de rust gebeurt er nauwelijks nog wat tot McAllister een kwartier voor tijd 1-0 maakte. Svetkovic reageerde, maakte gelijk 1-1 en dan in de verlengingen nam Union weer het initiatief en strafte het verdedigende fouten van Anderlecht af met twee snelle doelpunten van Fusaini en Rodriguez 3-1. De tweede beker in 3 jaar voor Union dat zondag in Brugge ook nog voor de dubbel speelt. En voor Anderlecht is het lange wachten op een nieuwe prijs nog niet voorbij.
0: Union kan dus ook nog opnieuw landskampioen worden. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en club.
2: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die... Die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
0: Op de E34 snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen is een motorrijder om het leven gekomen. Er gebeurden daar verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. De weg was plots pekglad. De rijweg richting Antwerpen is nog volledig versperd. Het verkeer richting Turnhout moet over de pechstrook. Of er ook nog andere slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen in ons land. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. Hélène Bonte van het FAVV vraagt om zeker ook dit weekend met de communie- en lentefeesten uit te kijken.
3: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
0: En in Brugge is de heilig bloedprocessie door de straten getrokken. 2000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, dans, toneel en muziek. En 25.000 toeschouwers hebben ervan genoten.
4: Ik kom elk jaar kijken, dus ik vind dat leuk om te zien. Dat is echt wel zo typisch Brugge. Ja. Ik ben oorspronkelijk van Brugge, dus ik vind het wel leuk als je zo kan zien dat werelderfgoed dat blijft.
5: Hè. Het is uiteindelijk uniek. Hè? En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
6: Ik ben hier vooral voor mijn dochter de eerste keer te tonen. Ze is wel heel hard onder de indruk. Ze heeft, vooral de paardjes vindt ze heel leuk.
0: Het wordt vanavond droger met later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en tot 13 graden. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag halen we wel opnieuw 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen. In Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: Heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Een plotse en hevige hagelbui heeft voor ongevallen gezorgd op de E34-snelweg in Lille, in de Antwerpse Kempen. Bij een van die ongevallen is een motorrijder om het leven gekomen. Dat ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen, de weg is er nog altijd versperd. Veel automobilisten zaten sinds het ongeval vast in hun voertuig. Ze worden met de hulp van de politie in de tegenrichting begeleid naar de vorige afrit in Beersen. Vandaar kunnen ze dan verder rijden. De snelweg richting Antwerpen zal nog een tijd lang afgesloten zijn. De rijrichting naar Turnhout is ondertussen weer vrij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap steeds spannender. Er zijn nu al zeker twee kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten. Onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Katrien van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
1: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
0: Dankjewel, Katrien. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Na verlengingen werd het 3-1 tegen Anderlecht. Svetkovic scoorde het enige doelpunt voor Anderlecht, waarmee hij uiteindelijk nog verlengingen afdwong. Maar daarin gaf Anderlecht te makkelijk twee doelpunten weg. Reageert Svetkovic ontgoocheld.
2: This was first my final and I lost, so it's a difficult moment to speak. I was thinking during the game we are good. We created a lot of chances. We didn't score, and in the end, we conceded two easy goals, and in the end, we lost. So that's it.
0: Verdriet bij Anderlecht, vreugde bij de Union-supporters.
2: This was first my final.
3: Wat heb je gewonnen?
4: Allee, Union!
5: Allee, Union!
6: Het beste moment van daar.
7: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
8: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje, vind ik.
9: Maar blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard. Dus we gaan zondag gewoon los winnen in Brugge.
10: Dat is de boost voor Union om kampioen te worden.
0: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht met temperaturen rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en dan tot 13 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. In Lille in de Antwerpse Kempen is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeluk op de E34-snelweg. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
1: Wij hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in voorgevlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
0: De rijweg richting Antwerpen is in Lille nog altijd volledig versperd. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden, is intussen weer vrij. In India zijn bijna 90 mensen omgekomen bij zware stormen in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Dat is de dichtst bevolkte staat van het land. Hevige onweersbuien met veel regen en zware windstoten trokken over de staat. Naast de 89 doden zijn er ook tientallen mensen gewond geraakt. En de schade is er ook groot. De meeste mensen kwamen om door omvergewaaide bomen en ingestorte muren van huizen. En dan komen we nog één keer terug op de bekerwinst van Union vanmiddag in het voetbal tegen Anderlecht. In het Koning Boudewijnstadion werd het 3-1 na verlengingen. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en zijn club.
2: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die, die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
0: En na afloop was er ontgoocheling bij Anderlecht supporters en feest uiteraard bij die van Union.
3: Heel hard, maar misschien volgende keer, maar we zullen zien.
4: En helaas, het was eigenlijk niet aan de hoogte van wat we verwachten als Anderlecht supporters.
3: Het is weinig kwaliteit, dus ik hoop dat voor volgende seizoen binnen per team.
5: Allez, Union!
6: Ongelooflijk, het beste moment vandaag.
7: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
8: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
9: Wat blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard.
0: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht krijgen we ook met temperatuur rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en tot 13 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 10 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De E34-snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen is zo net weer vrijgegeven voor alle verkeer richting Antwerpen. Daar gebeurde vanmiddag een zeer zwaar ongeval met verschillende voertuigen. Een 28-jarige motorrijder uit Lille zelf kwam om het leven. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
1: We hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in voorgevlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
0: De rijweg richting Antwerpen is nu na bijna 5 uur dus weer vrij. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden door die hagel, was al langer weer vrij. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder vandaag in zijn woning in Tiene dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parket van Leuven al van een verdacht overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en ook opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg, omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. De kinderen zijn intussen overgedragen aan de jeugdbescherming. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap voor het Verenigd Koninkrijk verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten, onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Katrien van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
2: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
0: Dankjewel, Katrien. En in China begint morgen de 2e dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
3: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
0: We krijgen een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.

morgen wordt het beter. Morgen wordt het beter dan vandaag. Ik voor mij, ik zeg hetzelfde. Morgen wordt het beter. Of dat zo.

0: heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de reeks ongevallen door de hagel op de E34 in Lille, rond 5 uur vanmiddag, zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. Dat is meegedeeld na een coördinatievergadering vanavond op het gemeentehuis van Lille. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht, in Turnhout, Herentals en Malle. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurde dus ongevallen. De rijweg richting Turnhout was snel weer vrij, maar richting Antwerpen duurde het uiteindelijk bijna 5 uur. Daar gebeurde ook het dodelijke ongeval. In Jeruzalem in Israël zijn vanavond 10.000 Joodse inwoners door de straten getrokken. Het gaat om de jaarlijkse zogenoemde vlaggenmars op Jeruzalemdag. Dat is de dag dat Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem viert tijdens de Zesdaagse Oorlog van 67, toen het ook de westelijke Jordaan-oever als Palestijns grondgebied veroverde. De mars is controversieel omdat het een provocatie is naar de Arabische inwoners van Jeruzalem. Er werd ook racistische leuzes opnieuw gescandeerd, zoals stoot aan de Arabieren. In China begint morgen de tweede dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en ook de situatie in het Midden-Oosten kwam ter sprake. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
1: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Hè. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
0: En in de Malediven, een paradijselijke eilandengroep voor de kust van India, zijn 5 Italiaanse duikers gestorven. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk en wordt door de autoriteiten in de Malediven nog onderzocht. Maar volgens de eerste informatie zou het misgelopen zijn bij het verkennen van een onderwatergrot 50 meter onder het wateroppervlak. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik, rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en dan tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.

man, lekker grote man, die met de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt, die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wil sterven.

0: de macht een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder op donderdag in zijn woning in Tiene dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parket van Leuven al van een verdacht overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. Bij de meerdere ongevallen door de hagel op de E34 in Lille donderdagmiddag zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht in de regio, in Malle, Turnhout en Herentals. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurde dus ongevallen. Er lag een hageltapijt van zo'n 2 centimeter. In de richting van Antwerpen was de weg bijna 5 uur lang afgesloten. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten, onder meer de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Meer uitleg door Katrien van der Schoot.
1: Er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
0: In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg onlangs, omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. In China begint vrijdag de 2e dag van het staatsbezoek van Amerikaanse president Trump aan het land. Donderdag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Vrijdag worden vooral een aantal economische deals gesloten wellicht. Nu, de wereld kijkt met grote ogen naar de ontmoeting, maar dat is helemaal niet het geval bij de modale Amerikaan. Dat stelt Thomas de Graven vast in de VS.
2: Of ze per se wakker liggen van dit bezoek, dat denk ik nu niet per se. De gemiddelde Amerikaan die ligt vooral wakker van zijn eigen situatie. Wat tegenwoordig natuurlijk heel belangrijk is, is het feit dat die stijgen, dat die prijzen hier maar blijven stijgen, voornamelijk dan aan de benzinepomp. En ze zouden heel graag doen dat president Trump daar wat aan doet. Nu, natuurlijk, China kan daar wel een belangrijke rol in spelen. Dus als er de komende 2 dagen of de volgende dag nog, morgen nog, iets uit de bus komt wat bijvoorbeeld te maken heeft met die tarieven, dat kan die hoge prijzen eventueel naar beneden halen.
0: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er vanavond nog de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich vanavond nog plaatsen voor de finale, de grote finale van zaterdag. Dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. België, dat weet u, kon zich dinsdag al plaatsen voor die finale. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik. Rond 3 graden vannacht. Vrijdag opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.

How wonderful life

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen gaan straks verder. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. De Iraanse nationale ploeg is vertrokken op stage richting Turkije om er zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap voetbal. Ze blijven 1,5 week in Turkije om dan door te reizen naar de VS. Het is alleen nog niet duidelijk of de spelers en de entourage allemaal een visum zullen krijgen. Er is de oorlog tussen de VS en Iran en sommige spelers en stafleden zouden banden hebben met de revolutionaire garde. En dat is voor de VS een terroristische organisatie. Iran speelt volgende maand op het WK normaal gezien in de poelenfase tegen ons land, Nieuw-Zeeland en ook tegen Egypte. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale van zaterdag. En dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne geworden. België kon zich dinsdag al plaatsen. En de spelers van voetbalclub Union hebben kunnen genieten van een kort feestje na de bekerwinst. Ze werden donderdagavond rond 9 uur ontvangen op het stadhuis van Sint-Gilles. Daar zijn ze ook op het balkon gaan staan voor de fans die er waren verzameld. Er was een feestelijke sfeer met rookbommen, maar erg lang heeft het allemaal niet geduurd. Na 10 minuten gingen de spelers weer naar binnen en erg veel tijd om te genieten van hun bekerwinst krijgen ze niet. Zondag is er al opnieuw de topper in de Champions Playoffs van de competitie. Tegen Club Brugge is het dan. Het weer vannacht blijft het droog en helder met erg koude minima rond 3 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig met soms ook fikse buien en frisse maxima tot 13 graden. Ook nadien blijft het wisselvallig en fris. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

Mee die spelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De dodentol na de massale Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag is opgelopen tot zeker 16. Onder de slachtoffers zijn ook 2 kinderen. Er vielen ook nog tientallen gewonden. Vandaag is er daarom een dag van rouw in de Oekraïense hoofdstad. De Oekraïense president Zelensky vindt dat er een gepast antwoord moet komen op die grootschalige Russische aanvallen. Hij meldde ook nog dat er in de regio Cherson een voertuig van een humanitaire VN-missie geraakt werd door Russische drones. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt toch een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen zullen straks verder gaan. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Ook donderdag waren er nog wederzijdse aanvallen. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. In Thailand hebben Thaise en Britse wetenschappers skeletresten gevonden van een enorme dinosaurus. Het dier leefde naar schatting zo'n 113 miljoen jaar geleden, woog 27 ton, was 27 meter lang en dubbel zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is meteen de grootste dino ooit gevonden in Zuidoost-Azië. De gevonden dino behoorde tot het geslacht van de sauropoden. Ze staan bekend om hun lange nek, lange staart, kleine kop en vierkante poten.